0: воды.
1: Proceed.
0: We're still on roof at 1359 gas. Did I put it so cold?
1: No, it's 1354. We just have to move the air.
0: Well, we still on roof.
1: Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven